Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

kuttel fris eerste. Worry in melken, zo onderdoens, als ik verschil. Stit toen ik ga.

0: vinger hield.
1: Mijn vinger hield.
0: Het inke kuilt. Dut en draait.
1: Dut en draait.
0: Het heft zich goed verdiend.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Google Foto's hebt. Weet je van op hoofdstand noem. Keurig netjes op het rit. Zij ik hier die foto weer. Dan doet me soms een beetje zeer. Tini, ik weet nog wat toen deest. Draaide ze nou mee en zeest. En kom 24 jaar. Woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert, mijn idee.

is nog uit, het loopt al kort, wat geluk de butsen wil. Veel er wenen schieverhoor, er stond winkeltje in het lauw, stond schoutje bij het knol, bij de klappen stond krauw. Veel er wen, doe deze niet deugd, kept hij lijf, doe kept hij hoog. Zeg om tot een regenboog, bleef vooruit mijn tweede jeugd. Kat verdroom, de dikke dont, gras en blomkes rondom rond. Woensdagmiddag met schierweer, ging ter boeten duchtig hier. Toen was krekt zo dui was bruid, kinder juchten zo ging zwaait. Achter schuur een hutje bouwen, spieken, klanten, slepen, sjouwen. Dat zo stever net geliek, jong en stag woord in briek. Stever zang en vuur ten oil, elk zien meug en elk zien dol. Het was voor haar de eerste moel, dat ik door mijn anker van roemte en verzilf dat tol. Door ik goud met wiebe kon, schieren sprook, liep goed en kut, zeker woord en kloor en wis en wat te veel is, ken op stuurt. Zegt gewoon maar, zo was het is.

witte hoeskabineboom. Heb ik vogelfoto's uit, een beetje van een wolfstand noem. Keur haar netjes op het tred. Zij ik hier, die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, ik weet nog wat toen deest. Draaide die nog mee en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert,

eerst, dat zocht loge graag. Hier wat is genoeg, hij is weer alleen. Jong siepel zitten en een stik in de kraag. Geen taxi of bus en geen meisje in een

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

naar het westen. Wat zeg ik, wij moeten naar het westen. Jij moet naar het westen. En daar kom je aan bij Ome Wibo op Paramaribo. Waar wij gezellig een strandwandeling zullen maken. En dan lekker samen een pilsje pakken op Sint Maarten. In het cafeetje Rembrandt, je weet het wel. Waar wij al die jaren onze schubben van de beuk hebben gelegd. Het is zomertijd bij ons op Paramaribo. Wij zetten de klok gewoon een dag terug, weet je. En dan gaan wij samen lekker de kontje heen en weer wapperen. En dan de salsa draaien. Je weet het wel, jongen. En als je zwemmen wil, dan neem je een duikje. En als je niet zwemmen wil, dan ga je gewoon weer terug. En luister, maak je vader niet kwaad. Je weet, die oude man, die wordt boos als je daarover praat. Laat hem toch, man. Hij heeft 3 vrouwen te onderhouden. Ze noemen hem niet voor niks de Anton Heemboel van Paramaribo. Dat weet jij toch wel? Ach, dat lees je toch in de bladen, jongen. Ga niet boos worden. Blijf kalm, weet je. Anders dan schieten ze jou met een mes te plooien uit je broekje. Luister dan goed, man. Want ik ga weten waar je huis woont. Ik ga weten waar je bed slaapt. Ik ga weten waar je fiets, ja. Zeker weten. Maar ja, je weet wat het is. Je weet wat het is. De mensen willen mij niet geloven. Dan moet je komen kijken. Niet aan dit mokken en blijven daar in Nederland. Gewoon deze kant op komen. Nou ja, ik zal zeggen. Luister naar Ome Wibo uit Paramaribo. Ik weet niet waar die mensen gebleven zijn. Maar wij blijven doorgaan.

dat asiel. Beluisterst hem in jas kroeg en zat onder het kwiel. Du was van een old man, maar hij kwam op tijd. Baris, ik zag die ogen, wat was ik dan blind. Gingst met Noroes en keekst die ogen goed. Geduldig moest ik wezen, ik haaide die snoet. Maar al alles toe wint, bij mij allemaal toes. Baris was het beste.

teleurgeboren. Dat is het eerste wat je in het leven kringt te zien. I denkt nog niet wat is mi lot beschoren. Of wat oe mo voor oe hef mutten lien. In Berre krie ook vaak de les te rusten. En door met is het leven dan gedaan.

wat er in die tussentijd gebeurd is. Door heeft Berre nooit een boek van Lezardin. Maar als dat alle Berre is kon spreken. Och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van oe, daar kan je op rekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang het zwiegen geleerd. Hij pas getrouwd bent, lig hij vaak in Berre. Als leppel en vork zo haaks, niks is te raar. Maar later, och dan wordt het allemaal anders. Bint net banaan met een ronde rung zo tegen mekaar. Maar toch kan ik in Berre alleen niet liggen. Ik kan in Berre niet zonder mijn man. Ik heb uit me raken last van koude voeten. Die ik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het Berre een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Ne zuchte van verlichting vaker slaakt. Lig i in Berre op een keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in toes. Maar kumpe dan, dan weet dat geest niet weten. Dood net als slaapt, bent stille als een moes. Maar als dat alle Berre is kon spreken. Och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een, van oe, dat kan je oprekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen geleerd.

schok van de week, 's nachts wakker. En ben opgestaan. Ik heb mijn eigen aangekleed en ben toen gegaan. Ben een eind gaan lopen. Op zoek naar Trammeland. En ben uiteindelijk in de Rosse buurt beland.

fluisterende stem. Je mag nou raaien. Raaien wie ik ben. Ik draaide om me. Keek naar het kwaad. Die grijnsde en zei. Je weet waar komen gaat.

en vannacht weer een eind gaan lopen. Op zoek naar Trammeland. En ben uiteindelijk weer in de Rosse buurt beland. Ik zag een vent daar lopen. Dus ik stapte uit het licht. Hij kwam steeds dichterbij. Vlak op mijn gezicht.

Vanuit het donker fluisterde mijn stem. Je mag nou raaien. Raaien wie ik ben. Hij draaide om hem. Keek mij toen aan. Ik grijnsde en zei: je weet waar komen ga je.

Ik had mijn eigen bedacht. Tijdens alle pijn. Het slachtoffer van het kwaad houdt het kwaad in stand. Door slachtoffer te zijn.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: konijn in Hogeren, waar het ook eigenlijk begon. Dat drassige verhol van een plas dat echt nooit kon. Van een plas dat echt nooit kon. Zomer 92, viel op morgen lang geen spat. Tot er bij mijn dam zo'n gat in diek zat. Zo'n gat in diek zat.
1: Gat?
2: Ja.
1: Wat voor gat?
2: Zo'n gat.
0: Staak is het water, dat stroomde hoekenol. Dit gat van 20 meter.

om tjoin of tander, maar gewoon omdat night kon, is dat razzige verol van die plas gewoon verzon. Heet met Nijs, door stom begon. Heet met Nijs, door stom begon. Heet met Nijs, door stom begon.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

De eerste tijd was alles tussen ons nog koek en ei. Op heel de wereld was geen lieve magie voor mij. Wij bleven altijd bij elkaar, zo vast als ik weet niet wat.

luidt zo prachtig. Het volk geeft stil de deur aan in, geen mensen kunt meer tegenzin. En het orgelspul almachtig van Bach, in Kruse of in Mol.

rechtveerdig klunk het voorgezang, voor den duivel lig je niet meer bang. Ze leest uit heilige buken van zoden en vrucht van kaf en bocht, zondag hoor de klonje locht.

0: zogeachte bruiloftsgasten. Wij zijn namelijk bij de ooms zijn wij van het bruidspaar. En wij zijn lang niet te spreken, dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: En zo is het.
0: Want
1: we zijn hellig.
0: Ja, rapperig zijn wij.
1: Oh, grameterig in de pokkel.
0: Ja. En ook nog kwaad ook nog.
1: Oh.
0: Want hij zit hier allemaal mooi te glanzen achter grote gebakjes en zo, waar een stuk droge was en komen met sigaren en sigaretten. Maar wij hebben geen kwaad gekregen.
1: Oh.
0: Nou.
1: En daar ben we niet over te spreken.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: Oh.
0: En traditie in onze familie wil, geachte Bruloft's gasten, dat wij als ooms altijd een lied inzingt voor welk bruidspaar dan ook.
1: En nou. Wie zal bij dat mooie versjes?
0: En dat zingt het.
1: Oh.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En dat dat.
1: En zo is het.
0: En hij dat geen kwaad krijgt. En in onze familie komt met zo'n rijke traditie, dan dat je dat zeer geachte Bruloft's gasten.
1: Oh.
0: En vooral met name geacht bruidspaar. En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En ik, en dat dat. En ik zeg tegen oom Roof, ik zeg, wij ontkomt er niet aan, kort of geen kort, wij had erin.
1: Oh.
0: En wij hebben ons lied erop aanpast dat wij geen kort gekregen hebt.
1: En dat heb wij.
0: En zodoende.
1: En daarom.
0: En dat dat.
1: En zo is het.
0: En en we hebben er ook nog geen ander aan het lied die van maakt, zal ik je vertellen. We hebben het op de ABC gedaan.
1: Nou, dat was geen één.
0: Hoe kwamen we erop, hè? Nou, om mijn hoofd pak hem er maar bij.
1: Ja.
0: Papier is. Zo.
1: Nou.
0: Op de ABC doen wij. Nou, klaar om mijn hoofd?
1: Ik heb al.
0: Goed.
1: Zo hoog mogelijk klaarmaken.
0: Dat dacht ik en dat zeg ik.
1: En zo doen we.
0: Enorm. En ik begin met de A.
1: Oh.

0: Is ook niks gevonden, dat Corrie dat niet lust.
1: Oh. E, dat stiet voor Appie, Appie's jongste broer. F stiet voor verkollen, voor heb geen feest niet deur.
2: Het lieve moederneus.
0: Oh, maar. En dat dit.
2: Oh.

0: Nee. Had er geen oren gedaan?
1: Nee.
2: I is van oom Ines, een hele beste man. I heeft geen korting kregen, I weet er is niks van.
0: Nee. Geweldig beste spreken. Jee.
2: Jee is niet voor Jantino, wat jammer dat ik haar mis. Albert Muzies weten dat ze zwanger van de mis.
0: Ja hoor.
1: Ik zou je vertellen, ik kan nogal als een beetje zien.
0: Ah jongens, allemaal.
2: Ja.

0: Er is je denk wel opvallend door hem gefeliciteerd hebt. Nou, de N.
1: N is van Nivea, dat is lekker op de hoed. Beta smeert het Albert kus per ongeluk op de stoet.
0: Oh jong, Albert had er nog wel 14 dagen van hoe de hals reuken.
2: Nou ja, toen reuk Albert ook een keer lekker hoe de hals.
0: Ja, zo, zo is
2: je
0: dat.
2: Je kunt er ook niet bij wezen, ja.
0: Och, man, schijt goed.
2: He?
0: Nou, de O.
2: Oh.
1: O is van oom Otto en de B is van oom Piet.

0: ook niet. S staat stiet voor Sneeuwpop, de naam die Betta kreeg toen Albert met haar vrijen wol achter in de steeg.
1: Sneeuwpop, omdat Betta zo'n warme persoonlijkheid is, zeg maar, hè?
2: Oh, het straalt eraf.
1: Oh, jong.
2: De thee.
1: Wat thee?
2: Thee.
1: Wie hebt hier nog geen thee?
2: Van, wat, hè?
1: Wie hebt hier nog geen thee?
2: Geen thee?
1: Er zit nog geen thee, hè? Ik heb toch ook liever koffie, dat we doen geen thee.
2: Nou ja.

Manska Barg was een grootste leugenbuul van Tukkeland. Hij won een krom dik in Almelo. En hij mocht nagaan bij een skanheert dit verhaal vertellen. En als Mans dat verhaal leugen heeft, dan leer ik wieder. Het was in die dag dat we met Napoleon naar Spanje terug. Wie kwam daar in Spanje aan? En ik zag daar in Witten een grote stadling. Ik wil geen wetten hoe of die stad hetten. Dus ik vroeg aan zo'n heinig jongske dat door met blote voet plat barfs zo zing aan de kaart van de weg stun. Jong, kunt u mij vertellen hoe of die stad het? In een oost den zeg Madrid. Ik zeg dat u mooi op een port zit. Daar heb ik nog wel gelum. Wind en weer wil zien gang hem. En er geeft niks boom een leslief. Maar ik wil geen wetten hoe of die stad het. En in Brussel zeggen we Madrid. Ik dacht, den is niet onder de oel uitbrot. Ik ga er met naar Napoleon heen. Ik naar Napoleon heen. Ik zeg naats. Naats, zeg ik. Kun niet meer vertellen hoe die stad het. En een gek dan zeg Madrid. En toen moest ik het wel geloven. Die stad het een woordachtig zo. Madrid. Toch een onverzoenlijke naam.

0: tegen alles, in alles hun me geef.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
2: Mijn hoofd zit vol, boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
1: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
3: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

bij de bedstij en ze nog toegefluisterd. Kom maar vast, ik kom te wonen. Maar ze bleef ondanks de woorden die ze sprak en haar hart op het kerkhof gebrak. En dat avond, en dat avond, en dat avond.

nog fuste mooies. Witte we hem, oude dagen in een leven. Duk zo lang zien en zo stil.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
1: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
0: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
2: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
0: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Short.

heb ze dat gevoel. Van wat moet ik nu nog doen? Niet naar links, niet naar rechts. En al ga niet meer vooruit. Geef het dan niet op. Want dat is juist erg dom. Als de geest er maar is, dat draait toch alles om. Dan is het tijd, kijk maar uit. Kom vlot

hebst dat gevoel van ik kan er niks aan doen. Sta dan op, houd ik recht. Kijk alleen nog maar vooruit. Geef het nog niet op, want dat is juist erg dom. Als de geest er maar is, dat draait toch alles om. Doe domme jongen.

toch wat? Marie trok daarop de wereld in, al was het met een duidelijke tegenzin. Ze rotzooide nog wat aan hier en daar, maar ja, zoals bij Klaas kwam ze echt nooit meer

0: Ja, top.
1: Trek de vieze les u dit lied. Blief niet hangen in die verdriet. Doe als Marie, dan wees vast al wist.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
1: Toen sloegen de vlammen over het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
0: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
2: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
3: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
0: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras drooggevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd die heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vrijdagmiddag aan het einde van de week. Noord de stam kroeg word ik al naar op keek. Ik heb maar tijd voor een flesje bier. Maar hier is gezellig en geen gemier. Voordat ik weet wat de tweede inschonk. Ik was weer bezopen, sprook wat te dronken. Ik weet dat ik eigenlijk naar huis moet gaan. Maar kinder goud, toch nooit laten staan. La de zat, la, la la la. Ben la de zat, la, la la la. Volgens mij

Boden is nog duister en het is al lood. Maar varken verrekna och blijf ik aan de proot. Mitt mål vilket lik net fullstär. Maar ook dit keer ging ik weer te ver. Vandaag rode kerel aan het ene van de bar. Kijk niet de hele tijd al, voelen. Ik kwam overeen, sluit me op de bek. Ik haast verdoemd, die is nooit zo gek.

Nou, nu wie ik nooit naar roes kriegen, pokken voor raden. En die kameroden, ja, die ben maar aan laden. Die is er nog vaden, over de rut. Mijn sleutel is weg en de auto is op slut. Den maar met een steine route en sloon. Zodat ik dan eindelijk wel naar roes kan gaan.

praten met fatsoen, want heuster ben ik naar hier gekomen. Ik zal dan toch mijn beste doen. Ik ben stille van mijn boer gaan lopen. Ik wier daarnaar en akelig van hem nou alles moor te etten. Door hek een grote hekel aan. Ik moet dan weten dat van het winter bij ons een varken ging kapot. Hij sprong als een gek in het ronde en s'morgens lei je dood in het schot. Ik moest je biedt den slachter halen en dadelijk kwam de goeie man. En door op zee de boer heel smakelijk Jan, lang zal de pot mines aan. Het hele keun kwam in de pekkel, al leidt ook dood in het varkensschot. En stuk voor stuk is het opgegeten met het eten van de middagpot. Bij korabis, knol en ook kabbes, bij zoekol en bij boerenmoes. Het smaakte al der meugend lekker en ze fratten al onbezoest. Behalve ik, want ik vond akelig. Maar at ik niet, ik kreeg niks, drum deed ik mijn ogen dichten. Ik at moraak en ik sloeg een fix. En toen, zowat 6 weken later, moest onze veearts van de koe het kalf van stukken en brokken halen. En boer ging kiezen man nou toe. De veearts was nog pas vertrokken op onze boer en riep al, Jan, hallo, wie moet er niet met wachten? Langt gouden zaltpot mines aan. En het hele kalf kwam in de pekkel. Het ging als het varken en zelden weg. De vrouw die kokken een middagputje. En ik en Jan, ik heb niks gezegd. Maar waarom ik nou ben gaan lopen, dat is te spil voor alles hem draait. Ik zal toe zeggen, hij kan zwiegen, zodat er nooit een haan nog krijgt. De meid, onze oude grieze Janno, die het joren bij de boer al woont, had kelden in de hoed gekregen en hele heuft weer blauw en blond. De vrouw die kokken vliegen kamelen en kannen melk met stroop en brood, moet mocht allemaal geen weerlicht helpen, want voor een uur ging Janno dood. Toen ben ik als een haas gewoon lopen, maar doch, ik wist er alles van. Ik denk, zo geet een boer aan het ropen, Jan, lang zal het pot mines aan. En daarom ben ik naar hier gekomen, verwiet

Kuipenrood het bos met ziekons hebben. En ook Doedek noemt de nachtegaal, de oibers en de herten. Een penenvogel, een oinschip lauw, dan denk aan kinderjoden.

elkaar gooien willen, fantasie en nog veel meer. Is het hier in Polen-Griek Grunzilaat, daar heerst dezelfde sfeer. Voor de Bjersa en de Narev, hier zo'n wiedergom. Door klinkt mijn stem wat zachter, en klok ging stil te stom.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras De Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Sloep lekker, sloep lekker, sloep lekker ding, sloep lekker. Mørken

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

shit.

weiter fallen grote Goten, als wie over Emoties broten. Ach, das nooit din sterkste kade west. Morgen stiltes kan je maken, dat zijn leidersband verstaan.

vast tegen het laatste van april. De zon die spargelde ook stil in het water. Van de wieken, de meren en de moeren. En gooi maar ook al groot als dit maar zo. Werd de roetkikker in zijn hol. Bijzonder kikker dik op je geboren. Met moord en doodslag rondom rond bleef dik op je toch goud gezond. Hij werd al groter vol van lust en drang naar grote doden. Het was het gevolg van een verbonden oogsprook tussen kop en kont. Om wat maar even eetbaar was, verhaal mij te versmoren. Kikkers zelf eruit, die blieben reken ik wat blief, dat blief. Hetzelfde in mijn Bibel schreven, want er staat dat ook op schrift. Zo vrat hij met zijn ogen dicht, aan het ogen vijf moor zijn gewicht. En zo werd kop hem storig, bij Lutje naam wat dikker. En boeten des nog 100 bootjes erbij een stitje kwiet. Zo was hij op een goeie dag, maar zo'n Lutje kikker. Hij haar gooi wijd en gooi verstaand van onder of van bovenkant of van des eeren ondoorgrondelijke ween. Gooi wijd van kommer of van kwel, maar echt de dik op komt er wel. Als uit bij vuurboord zeker is van zo'n gooien en zegen. Kikker zelf eruit die blieben rekken, ik wat blift, dat blift. Ik zal er in mijn Bibel schrijven, want daar staat dat ook op schrift. Voor elke eind komt het een uur, dat het tijd wordt voor het avontuur. Het leven is er om te leven en beleven. Door ging ons Lutje gruine vent, de wereld is ja zonder eend. En wel wil wat bereiken in de wereld, moet ze ook geven. Hij kwam tot in mijn appelhof, een liester vloot, een luid vol lof op zon en zoligheid. Een 100 lui verlusten, mijn tuintje is een wondersteen voor een kikker op toenee. Is door gelegenheid genocht om even uit te rusten. Een beelde van gewas en geur, van achter neem goud als vuur. En meer kwam het Lutje kikkertje bij zin. Ik opende mijn boetendeur, soms is een dag vol willekeur. En ongemaakt hupde mijn Lutje kamer ook nog binnen. Wat weten mout, komt met de tijd, maar zo was het eindelijk zoiets. Mijn stevels lagen al een holle zet op om te wachten. Wat wou de noodlot van verzaun? Ik was van niks, wat kon ik dan? Ik zette mijn stevels weer in het heen en glad op mijn gedachten. Dat ik omtrent een half jaar lood op mijn stevels weer nodig was, vond ik Lutje kikkertje, uitdreugd, een mummie. Ik heb hem al voorzichtig heenvlijt op mijn rood verloren lappie. In een doorzichtig plastic deusie dan. En weer een halfje loter heb ik hem plechtig overdrogen aan mijn schoonzus. Vuur die verzoonman, zei ik. Hij is wel dood. Maar wat doet dat af? Dood gaan we haar moe. Er komt een tijd, dan gaan we dood. Maar door hem dodelijk nog geen nood. Wat komt, dat komt. Die loten zag je niet lusten uit bedaden. Of wat nu ook 100 jaar mijn stevels liggen voor je kloor. Mijn boetendeur staat uit die dan, als die is om te stapen. Een dag of wat, dan is het wat doen. Een zucht, een snok, een laatste troon. En den portiet, dat die zo storen gaan verdreuken. Dat doet mij den vanzelf verdrooid. Maar ik zel jou eerden met een luid. En door ken ik mij den ja weer geweldig op verheugen. Kikkers zelf eruit die blieben reken ik wat blift, dat blift. Ik zal het in mijn Bibel schrijven, want er staat dat ook op schrift. Ja.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-Claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

veilig achter de waterpoort. Leef mensen gezopen leven. Nech de stad zonder stadse fratsen. Toch krop blauw wordt nooit gewoon ken. Terugkeer nooit stadse.

Is net zo dat mensen zeggen mijn droom nooit te jagen. Maar nou komt. Ik heb mijn droom jocht en riekdom vergoord. Maar riekdom en buts is aanslag als riekdom en huis.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Maar iedere vakantie gonk mis Noord-Spaanse strand. De vries van Patantie, die er door Utoehan. Mis liet zich door niet kennen met alle degelijkheid.

is niemand in de stad. Al waar verdwaalde toeristen na, is er niemand in de stad.

Hoi, ik ben Zandstra uit Nijverdal, de Pink. Ik moest helpen de Pink in de weide te jagen. Maar dat ging niet helemaal goed, dat deed niet. Hi-ha! De pinken van Gajazen moesten de weide in. En dat is een heel gedoe voor Gajzen huisgezin. Door hem kwam ik helpen, want dat was zo gebeurd. Alleen heeft zo'n ratkoe mijn nene met de sleur. Dat even. Daar komt die rode pinken, die zal ik vasthouden. Maar het was een mieters lastig kring. En ook nog het brutoon. Hij martelde en hij rotten. Hij bon en hij deed, zodat het touw heel vaste bij muur en pols en glee. Dat weet. Ik zat er toen muur vaste en kreeg het touw nooit los. Toen sliep ik op de knieën door naar de rust. En het ging alsmaar harder, die koe in vol galop. En ik hing erachter met een dikke rode kop. Daar haak. Eerst schoot ik op de knieën het halve weel aan deur. En toen kreeg ik nog iets groots, want ik was geen amateur. Maar het ging al hoe harder en ik kreeg de boksen vol. Wie vleugen in het ronen, die koe was helemaal dol. Dat was het. Toen touw dan eindelijk losgeurt, bleef ik nog even liggen. En die jongens die kwam me helpen en die vroeg me toen één ding. Waarom ik zo lange vaste hul door in het natte gras? Toen zei ik vol overtuiging, een Zandstra en het nooit los.

open. Gij struimen over wat ze hebt gedaan. Alleen de schone dingen met soms oog te minderen, zodat ze wit.

lopen. Als een stoere bink of als een kleine meid. Geniet van al die grote avonturen. En est de morgen vroeg weer wakker weers.

een uur of één. We hadden heel wat pils gezat en dat was ons aan te zien. De kastelein keek op de klomp.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. En sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

en dan moet je nagaan dat ik nog helemaal niet verteld heb dat Almelo de hoofdstad van Nederland is. De Armeense hoofdstad. Kun je van Amsterdam niet zeggen.

door, bieden dinkel in het zand. Zit ik hier eenzaam op de rand. Het is nu 50 jaar na tijd. En ik raak me niet die weemoed kwijt. De va, die is er ook niet meer. Heel hij zich voor eeuwig neer. Meer. Wat is blem, is het zand. Met de dinkel aan de rand. Het onvolprezen Lutterzand.

Het volgende liedje is in onvervals Spaans dialect. En het refrein is één woord van drie letters. Het begint met een O, het eindigt op een E. En hier hebben we allemaal met z'n allen.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Jongens, mag ik met een kaartje kom? En grol. Grol doe je. Ja, noem maar een enkele race. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je daar een gulden. Geef me 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? Daar in B? Is dat een loop? Ja? Moet ik trap op? Ja? Oh, op de trap naar beneden? Wat een trein al snel, ja. Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. Hebben genoeg te rieden.

Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.

0: Wie is het eigenlijk met Rian?
1: Als ze dat niet gehoord. Een ongeluk met haar wagen.
0: Nee,
1: hij wordt in een slag door.

Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Linkerom, zij doorde een tekst maar goed rennen. Daarom is Rit mijn klam die gewichtig. Oors jongs namelijk hoorden we hinnen. En dat klinkt zo raar en is er geen gezicht.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
0: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

dan ben je ook aan de beurt. Dan giet het niet helemaal zoals het eigenlijk hoort. Dan loopt de meeste dingen zomaar verkeerd. Dan ben je zo alleen. Stoi zo onbeheerd.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
1: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
1: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
0: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

was een tijd dat ik het mooie nooit meer zag. En leefde op gewoontes, dag na dag. Het was een tijd met ontiegelijk veel gedoe.

zelf nooit wist wel dat ik was. En de droom was mijn enigste kompas. Waarin ik dacht dat het leven huurt, wie veel gedoe. Maar toen kwam stoel, toen kwam stoel. Alle blam kreeg voor mij op eens weer zin.

Hou mij vast en dan herreis de levenslust. In al die duifste te stellen die den volk gerust. Er ben wie bij de staker in de street van het gedoe. Want dat is toe.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
1: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
0: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

van volgen de laatste tijd. Bandjes die weer bij me kon komen. Zoals ik leest bij de eerste optreden in 23 jaar van de oostgrunnige rockers. De Big Bones. De Big Bones. Ze waren er allemaal, behalve Bassus Gerard, dat je tijd kwam was. Van tot die dan doe je, zei Gea, de vrouw van zanger Elcio. Gea was vrouw van de koningin van het maakplein en zo dan. En alle kerels rondom onder de brommers kieken. En de mooiste deden dat dan ook.

vision of someone like corn by someone else you'll be men. Else you're in juicy in the band, and it was well so warm and the corn be winterdagse gea. Night for Lothar was een lutje Elcio en moesten we maar kennen de brommers laten zijn. Drie kinderen en duizenden Marlboro's light Lothar was moesten er wel afliggen, ja. Elcio had ons niet herkend, zijn mooie windschoten rokkapsel was verschonnen. Er waren nog een hoeraar, zat verstapt onder John Deere, ja. De rumme gossel was al doen, dat feest nog begonnen moest, dus die was niet slim veranderd. Luutje Eltjo speelde bas, een nieuwe jonkie met blond pruggie hoor, horen wel een hele portie in smeraar. Echte teugel, zat Kees Groting, die er in de titel en op mobiel was, omdat hij voor een elektronica zo op knol. Ja, dat was wel handig voor de snoepje eruit van de jongens. Kees had winkel overgenomen en was nou de trotse eigenaar van huilen keken wit goud zo. Ik heb elke week op TV Noord met zijn eigen wie zijn in de wasmachine steken. Dit goed van Groting, was de iedere begroting, mocht er maar op komen. De band begon met Born to be Wild en dus die vrouw Marianne kwam waren en G.A. Podium klom

0: Het was een Duitse stone langhoorn.
1: Met hanglippen.
0: Ja, en zou je ook even voorstellen aan het volk wat er aan de stamtafel zat. Door zaten Hendrik, Jansien, Albert, Tienes, Riekes en Jan Job. De laatste drugen jagen zoet hij met zijn gemse veer erop. Ik ga een Reebok schieten, Ruben, want ik weet nul waar er zit. In Dertien Bosie, morgenavond valt de hij dat maar wit.
2: Ah jong,
1: ja, morgenavond gaat het eraan.
2: Zowa.
1: Morgenavond kan ik wachten, dus...
0: Nou. Het zal ons eens nee doen, zitten de ander.
1: Want

0: Tafel.
1: Nou, dat er een gat is, zeg maar, voor de toogjes drukken. Maar je vindt iemand niet slim.
0: Wel, die jongen van allemaal niks van.
1: Ja, nee, hij vindt wel lekker warm aan de voeten, hoor.
0: Jawel, hoor.
1: Ja.
0: Nou, maar jongens, nou, we zijn nu bij dadelijk op let. En we nemen je nu met op jacht, op de hoog zitten. En dan moet je heel stil wezen, want toen maar hij al een kans kreeg. Dus hij nog even hoesten wil, dat mag nu nog even. Maar dan ook niet weer. En de andere avond sloop Jan Job en Dirk zien bos in een zeemuur. En toen er zat, toen dacht de oog.

0: Talloga jongens, die zegt alleen maar voor zich.
1: Zo'n 15 kilo vlees.
0: Nou, en gewee mooi aan bread in de keuken.
1: En het veller in die jaar daar verzegt aan zijn neefie.
0: Kut hem. Ja, je moet hem alleen nog even schieten.
1: Precies.
0: Maar hoe is, stel eens. En toen zo in ijs, gekraak in het bos, het ging.

0: stap maar eens weer op. Maar hij dacht het liefst dan hou ik je twee bulten voor de kop.
1: Nou ja goed, Janne van Goeie Hoop.
2: Nou.

0: Nou, drong Jap nog die maal uit.
1: Het is jou geweldig, zei Jap, over je hond die niks had lof. Die dacht en ak, dat zie

0: Emma knappen, jongens.
1: Zie, jij weet niet wat het is. Dat is huren. Dat valt op.
0: Ja, jongen. Maar die kregen maar niet doet, hè.
1: Alles is woorden, de patroon erop.
0: Hult niks.
1: Niks.
0: Maar weet je wat het is, jongens? Dat trekt volk aan.
1: Nou.

Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Naast dat zo'n leraar mij vreug, doe je dat thuis ook, jongeman? Dat klopt, zei ik toen, het is bij ons heel gewoon om te neurien, mag dat.

gepaard. Dat is jammer. En er moet nog meer gebeuren. Bebaar zo wies de man. Dat gemoutsrust nooit bestaat.

zit op de broodstaal en daar zak je op een spoor. Dan komt toch altijd te kort. Dan aten we nog poffert en bonen de week. Zelf weer als die zon nog lijf. Dan zien wie neigt, je bent met er een. Wie zien gewoon, business life.

aan het einde van een dier. Daar wordt vroeger de stadsteen weklaag. Die beurtelings met Van der Leij, Piet Heijns.

was steun de hand bij de oranje sluizen. En dan nog achter het Amsterdam station. De lange aanlegstijgers op de bewegings van het water.

de Straat trek, marcheren Zuid weer met. Iedereen kent haar, iedereen weet wie het zit. En ze zingen heel hel, Wilhelmus. En ze leven hoog in de gloria, ze noemen hem de groot.

met het concours zo te zuur, vooraan in de zaal. En al elk nummer

Eerder een waar blie, wie Jozef weer naar de repetitie kwam. Het gans orkest had zo met de man te doen. Ze zachten. Vergeun lu, staat al zwaar. Wie komt zonne minst?

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

In het neonlicht, daar kleumt een man. Hij richt zijn blik omhoog. Zijn haan diep in lege buizen. Een locht blinkert in zijn oog. Zo de winkel straalt in het helle locht. En versiering schold en groen. Hij voelt zich leeg. Maak al die kerstcadeaus. En Rudolfs in de tuin. Telt zeven sterren tussen wolkendeur. En hij herinnert het ze weer. Die stallarmswoor in Bethlehem. En het doet hem zeer. Hij denkt aan het jonkie in de kribbe. Het verwondert hem al meer. Dat alles zo veranderd is. En het doet hem zeer.

over straat zweeft muziek. Het orgel speelt het oude lied. En het koor zingt van het wonder. Maar hij hoort het niet. En in die koude, witte winternacht dweelt zijn gedachten naar heel ver. Naar het wonder van het locht. Hij hoort een stem, o zo helder, als over water van heel ver. Een stem die zachtjes tot hem spreekt.

Lucht glömt ein Mann. Er richtet seinen Blick hoch, seine Hände die in leere Büsen, maar een lucht blinkert in zijn oog.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.

mens. Al is dat veilig niks voor ons, dat doe je niks twent. Wie hebt met heel veel willen dan, dat mee van ons gelum.